eten, staat ze, staat ze zwogen die dienstwa. Za salašo žena da ne mine, ale rekoše mi.